0: Sondria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Pitty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te berekenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
0: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizou Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. De kosten zijn volledig voor de patiënt. Azorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder lokale verdoving, eventueel met lichte sedatie. Een ingreep onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. De Azorg-ziekenhuizen in de Denderstreek hebben op minder dan een jaar tijd 944 kilogram gebruikte diabetessensoren ingezameld. Daarmee staan ze op nummer 1 van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Sinds september 2025 kunnen patiënten hun gebruikte sensoren in speciale containers deponeren. Het maatwerkbedrijf Nectari haalt de sensoren uit elkaar en kan 99% van het materiaal recycleren tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Gerardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
3: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Gerardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbelle. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het best te liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heunink worden bij de kanshebbers gerekend.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizou Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De politiezone Gerardsbergen-Lierde waarschuwt voor oplichters die telefonisch contact opnemen en zich voordoen als politieagenten. Ze beweren dat een Roemeense bende werd opgepakt en dat daarbij de bankkaart van het slachtoffer werd gevonden. Vervolgens proberen ze bankgegevens of pincodes te bemachtigen of spreken ze af om de bankkaart op te halen. Dit is oplichting. De politie vraagt om onmiddellijk op te hangen en nooit bankgegevens, bankkaarten of codes door te geven. Heb je toch gegevens gedeeld? Verwittig dan zo snel mogelijk je bank en doe eventueel aangifte bij de politie. Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. A-Zorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving eventueel met lichte sedatie. Een besnijdenis onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. Daarnaast tonen de A-Zorg-ziekenhuizen in de Denderstreek sterke resultaten met het recycleren van diabetessensoren. In minder dan een jaar werd 944 kilogram ingezameld, het hoogste cijfer van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Volgens maatwerkbedrijf Nectari kan 99% van het materiaal worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Gerardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
3: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Gerardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbelle. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het beste liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heuning worden bij de kanshebbers gerekend.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De politiezone Gerard Perkelierde waarschuwt voor oplichters die telefonisch contact opnemen en zich voordoen als politieagenten. Ze beweren dat een Roemeense bende werd opgepakt en dat daarbij de bankkaart van het slachtoffer werd gevonden. Vervolgens proberen ze bankgegevens of pincodes te bemachtigen of spreken ze af om de bankkaart op te halen. Dit is oplichting. De politie vraagt om onmiddellijk op te hangen en nooit bankgegevens, bankkaarten of codes door te geven. Heb je toch gegevens gedeeld? Verwittig dan zo snel mogelijk je bank en doe eventueel aangifte bij de politie. Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. A-Zorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving eventueel met lichte sedatie. Een besnijdenis onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. Daarnaast tonen de A-Zorg-ziekenhuizen in de Denderstreek sterke resultaten met het recycleren van diabetessensoren. In minder dan een jaar werd 944 kilogram ingezameld, het hoogste cijfer van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Volgens maatwerkbedrijf Nectari kan 99% van het materiaal worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Gerardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
3: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Gerardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbelle. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het beste liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heuning worden bij de kanshebbers gerekend.
4: Dit is Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizou Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Groteweg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De politiezone Gerard Perkelierde waarschuwt voor oplichters die telefonisch contact opnemen en zich voordoen als politieagenten. Ze beweren dat een Roemeense bende werd opgepakt en dat daarbij de bankkaart van het slachtoffer werd gevonden. Vervolgens proberen ze bankgegevens of pincodes te bemachtigen of spreken ze af om de bankkaart op te halen. Dit is oplichting. De politie vraagt om onmiddellijk op te hangen en nooit bankgegevens, bankkaarten of codes door te geven. Heb je toch gegevens gedeeld? Verwittig dan zo snel mogelijk je bank en doe eventueel aangifte bij de politie. Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. A-Zorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving eventueel met lichte sedatie. Een besnijdenis onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. Daarnaast tonen de A-Zorg-ziekenhuizen in de Denderstreek sterke resultaten met het recycleren van diabetessensoren. In minder dan een jaar werd 944 kilogram ingezameld, het hoogste cijfer van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Volgens maatwerkbedrijf Nectari kan 99% van het materiaal worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Gerardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
3: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Gerardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbellen. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het beste liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heunink worden bij de kanshebbers gerekend.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Radio Tendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dekens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. Inelise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sébastien in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. Inelise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De politiezone Gerardsbergen-Lierde waarschuwt voor oplichters die telefonisch contact opnemen en zich voordoen als politieagenten. Ze beweren dat een Roemeense bende werd opgepakt en dat daarbij de bankkaart van het slachtoffer werd gevonden. Vervolgens proberen ze bankgegevens of pincodes te bemachtigen of spreken ze af om de bankkaart op te halen. Dit is oplichting. De politie vraagt om onmiddellijk op te hangen en nooit bankgegevens, bankkaarten of codes door te geven. Heb je toch gegevens gedeeld? Verwittig dan zo snel mogelijk je bank en doe eventueel aangifte bij de politie. Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. A-Zorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving eventueel met lichte sedatie. Een besnijdenis onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. Daarnaast tonen de A-Zorg ziekenhuizen in de Denderstreek sterke resultaten met het recycleren van diabetessensoren. In minder dan een jaar werd 944 kilogram ingezameld, het hoogste cijfer van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Volgens maatwerkbedrijf Nectari kan 99% van het materiaal worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Gerardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
3: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Gerardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbelle. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het beste liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heuning worden bij de kanshebbers gerekend.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 410250.
1: Dit is Radio Dendria.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De politiezone Gerard Bergelierde waarschuwt voor oplichters die telefonisch contact opnemen en zich voordoen als politieagenten. Ze beweren dat een Roemeense bende werd opgepakt en dat daarbij de bankkaart van het slachtoffer werd gevonden. Vervolgens proberen ze bankgegevens of pincodes te bemachtigen of spreken ze af om de bankkaart op te halen. Dit is oplichting. De politie vraagt om onmiddellijk op te hangen en nooit bankgegevens, bankkaarten of codes door te geven. Heb je toch gegevens gedeeld? Verwittig dan zo snel mogelijk je bank en doe eventueel aangifte bij de politie. Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. A-Zorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving eventueel met lichte sedatie. Een besnijdenis onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. Daarnaast tonen de A-Zorg ziekenhuizen in de Denderstreek sterke resultaten met het recycleren van diabetessensoren. In minder dan een jaar werd 944 kilogram ingezameld, het hoogste cijfer van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Volgens maatwerkbedrijf Nectari kan 99% van het materiaal worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Gerardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
3: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Gerardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbelle. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het beste liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heuning worden bij de kanshebbers gerekend.
4: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Michel Leroy is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinel, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: De politiezone Geraardsbergen-Lierde waarschuwt voor oplichters die telefonisch contact opnemen en zich voordoen als politieagenten. Ze beweren dat een Roemeense bende werd opgepakt en dat daarbij de bankkaart van het slachtoffer werd gevonden. Vervolgens proberen ze bankgegevens of pincodes te bemachtigen of spreken ze af om de bankkaart op te halen. Dit is oplichting. De politie vraagt om onmiddellijk op te hangen en nooit bankgegevens, bankkaarten of codes door te geven. Heb je toch gegevens gedeeld? Verwittig dan zo snel mogelijk je bank en doe eventueel aangifte bij de politie. Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. A-Zorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving eventueel met lichte sedatie. Een besnijdenis onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. Daarnaast tonen de A-Zorg ziekenhuizen in de Denderstreek sterke resultaten met het recycleren van diabetessensoren. In minder dan een jaar werd 944 kilogram ingezameld, het hoogste cijfer van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Volgens maatwerkbedrijf Nectari kan 99% van het materiaal worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Geraardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
4: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Geraardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbellen. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het beste liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heunink worden bij de kanshebbers gerekend.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nivea Doma. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
3: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Met de Black Eyed Peas gingen we terug naar 2003. Where is the love? Waar is de liefde? Hier bij Radio Dendria. Op zaterdagavond 8 augustus start van weer een nieuwe zaterdagavondshow. Dank wel in de richting van Bjorn Huwaert voor de afgelopen 2 uurtjes. Dus ik ben bij jullie tot 8 uur vanavond met de weerupdate natuurlijk. Rond 19:30. En we kijken ook naar misschien wel hier of daar een bizar berichtje. En bekende jarigen in dit weekend 8 en 9 augustus. In de loop van de komende 2 uur kom je dat wel te weten. Verder heb ik in dit eerste uurtje ook nog wat leuke muziek voor je meegebracht met Madonna, die er onder andere zit aan te komen. We gaan ook de Duitsstalige tour op met Wind Conquistador uit 78 komt er ook aan. We hebben Rick James en zoveel meer, de moeite waard om te blijven hangen. Nu deze John Paul Jong van een halve eeuw geleden. We hebben er al een hele tijd moeten op wachten, want ook deze week was het weer niet vet, hè. Standing in the rain. Ja, we wachten allemaal op regen, dat de waterstanden weer hoger komen. En dat we misschien de wagen weer kunnen gaan wassen, want dat is ook al een tijdje geleden, maar het heeft niet veel zin natuurlijk. Het is enkel stof die erop ligt. Goeie

Zo brak het voor Modern Talking. Dieter Bolen, Thomas Andersen, twee heren van Modern Talking in 85. You're My Heart, You're My Soul. Daarvoor nog John Paul Young in 76 met Standing in the Rain. De zomer 26, dat is een zomer die we niet gauw gaan vergeten. Maar die zomer gaat ook zomaar niet voorbij. Wim Soetaar zong er 20 jaar geleden over.

midden de 70s met de Bee Gees en Jive Talking op een zaterdagavond. Altijd wel een leuke plaat om in de show te steken. Het bracht ons ook wel bijna aan de reclame, maar eerst nog een bekende jarige. De eerste bekende jarige vandaag op deze 8 augustus is deze dame jarig, Vanessa Amorosi. Ze is geboren 8 augustus 1981, wil zeggen dat ze er 45 wordt. En in het jaar 2000, ofwel de Nillies, dan scoren ze met deze Absolutely Everybody.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De politiezone Geraardsbergen-Lierde waarschuwt voor oplichters die telefonisch contact opnemen en zich voordoen als politieagenten. Ze beweren dat een Roemeense bende werd opgepakt en dat daarbij de bankkaart van het slachtoffer werd gevonden. Vervolgens proberen ze bankgegevens of pincodes te bemachtigen of spreken ze af om de bankkaart op te halen. Dit is oplichting. De politie vraagt om onmiddellijk op te hangen en nooit bankgegevens, bankkaarten of codes door te geven. Heb je toch gegevens gedeeld? Verwittig dan zo snel mogelijk je bank en doe eventueel aangifte bij de politie. Sinds 1 juni 2026 wordt een niet-medisch noodzakelijke besnijdenis niet langer terugbetaald door het RISIF. A-Zorg heeft daarom een specifiek zorgtraject uitgewerkt. Bij kinderen kan de ingreep onder plaatselijke verdoving eventueel met lichte sedatie. Een besnijdenis onder volledige narcose blijft mogelijk via daghospitalisatie. Daarnaast tonen de A-Zorg ziekenhuizen in de Denderstreek sterke resultaten met het recycleren van diabetessensoren. In minder dan een jaar werd 944 kilogram ingezameld, het hoogste cijfer van de 18 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen. Volgens maatwerkbedrijf Nectari kan 99% van het materiaal worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Door de aanhoudende droogte geldt in Oost-Vlaanderen een uitgebreid verbod op het oppompen van water. Sinds 7 augustus geldt ook in Geraardsbergen een maximaal onttrekkingsverbod voor bijna alle onbevaarbare waterlopen en openbare grachten. De waterstanden zijn historisch laag. Er zijn enkele uitzonderingen, onder meer voor het drenken van vee en voor hulpdiensten in noodsituaties. De drinkwatervoorraad blijft stabiel en kraantjeswater mag normaal gebruikt worden. De stad vraagt wel om zuinig om te springen met leidingwater.
3: Heel wat wielerliefhebbers trekken zondag naar Iddergem voor de Belgische kampioenschappen voor nieuwelingen. Vanuit Geraardsbergen gaat vooral de aandacht naar de 16-jarige Kenzo van den Abele van Onder ons Parike. De tweedejaars nieuweling kent een sterk seizoen met al 5 overwinningen, waaronder de provinciale titel en de openingsmarge van de Beker van België. Ook vorig weekend won hij nog in Denderbelle. Van den Abele behoort dan ook tot de favorieten voor de Belgische driekleur. Een aanvallende koers lijkt hem het beste liggen. Ook ploegmaats Robin Dooms en Miel Heuning worden bij de kanshebbers gerekend.
4: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria. Champie van Vlaanderen.

misschien wel bestempelen als een one-hit wonder. Want na die Superfreak waren nog wel wat opvolgertjes, maar die hebben nooit het succes gehaald van deze Superfreak uit 81. Rick James was dit. Net voor de reclame nog de jarige Vanessa Amorosi, 45, met Absolutely Everybody uit de Nillies. En dat bracht ons dan weer bij een volgende bekende jarige. Shawn Mendes, die wordt er vandaag 28, geboren op 8 augustus 1998. En in 2019, nu 7 jaar geleden, dan scoorde hij deze hit samen met Camila Cabello, Señorita.

even wat rustiger, maar je kon wel de lucht daarin bovenhalen. Sebastassa una bella canzone van Eros Ramazzotti uit 1990. Net daarvoor was er nog de jarige Shawn Mendes samen met Camila Cabello en Signorita. Voor we er een drieluikje ingooien met de reclame tussen, toch dit berichtje. Een paar dagen terug zag ik op het nieuws het berichtje van een kat dat terug aan zijn rechtmatige eigenaar wordt overhandigd in Portugal. Wel, ik heb hier zo nu een bericht gevonden over een vermiste hond die na 5 jaar herenigd wordt met zijn baasje die zo'n 1000 kilometer verderop zit. Een opmerkelijk verhaal voor het dierenasiel van Hendricks County in de Amerikaanse staat Indiana. Zij konden een eigenaar met haar hondje herenigen. Alleen hadden de twee elkaar al meer dan 5 jaar niet meer gezien. De viervoeter was in 2021 weggelopen en beleefde een hele reis. Het filmpje kan je bekijken op hln.be. En nu een drieluikje met daartussen in de reclame. Na de reclame hebben we JCA met A Begin to Wonder uit 2002. Maar ook zometeen al Wind uit 87. Tweede op het Eurovisie Songfestival met Las die Zonne in Darnhers dat toen hier in Brussel doorging. En dit komt uit 78. Conquistador, Argentina.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

GCA, het bracht ons terug naar het begin van de Nilies, het jaar 2002. I Begin to Wonder, net voor de reclame nog Windows 87, las die zonne in dein herz. Eerste uurtje van deze zaterdagavond, ciao, hier bij Dendriad, zit erop. We gaan stilaan naar de wissel van 7 uur toe. Dat doen we zo meteen nog met In Excess uit 91, Disappear. Maar we hebben nog een bekende jaar. Je wordt er 41 vandaag, want geboren op 8 augustus 1985. Jelle Kleijmans, die is vandaag jarig. En ja, samen met Jonas van Geel heeft Jelle Kleijmans weer een hele leuke zomersingle uit. Kleijmans van Geel met Schreeuw. Omdat hij er dus 41 wordt, Jelle Kleijmans.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan hier wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: De Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Even over zeven hier bij Dendria. Welkom in het tweede uurtje van de zaterdagavondshow dat we van start gingen met Taylor Swift uit de hedendaagse hitparade. Ik weet het en ik ken jou. I knew it, I knew you. Dat is de titel van deze song. Rond 19:30, de weerupdate. Dat is een gebruikelijk item in het tweede deel van de zaterdagavondshow. We hebben ook nog een paar bekende jaren, maar we hebben ook nog fijne muziek voor je mee met Chill Up verder in dit uurtje. Uit het fantastische jaar 65, die Isley Brothers. Gary Barlow zit er ook aan te komen. Wham zit er ook in dit tweede uurtje. Peter Maffay, maar ook U2. En U2, dat is omdat er één van de bandleden jarig is. David Ewell Evans, die is geboren op 8 augustus 1961, wordt er dus 65. We kenden hem beter als The Edge hè, van U2. Gitarist dus 65 jaar vandaag. En daarom U2 met Sunday, Bloody Sunday uit het midden van de jaren 80. Goeie avond.

Voor deze Dendria klassieker gingen we naar het Duitsstalige lied, natuurlijk in 1969 met Peter Maffay en Do Net Even Nog You Too. Midden de 80s, Sunday, Bloody Sunday, zaterdagavond zouden we nog tot 8 uur hier bij Dendria in het tweede weekend, moeten we al zeggen, van de augustusmaand. We zijn zaterdag 8 augustus. Met nu bij onze noorderburen een bekende jarige. Een lied van 5 jaar geleden, 2021. Jammer dan is de titel. Stef Eckel, die is morgen jarig en wordt 46 jaar. Want geboren op 9 augustus 1980. Stef Eckel, jammer dan.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

naar het midden van de jaren 80 was dit hier bij Dendria met deze Wham, George Michael en Andrew Reid Jullie. Ze vonden de succesformule om heel wat leuke hits op jullie los te laten. Midden van de jaren 80 in 85 met deze Everything She Wants. Net voor de reclame nog Close to You van Fun Factory uit het midden van de jaren 90 in 94. En nu naar de weerupdate die eraan komt na Emma Bunton uit 2001. De Nilies met What Took You So Long. En nog een bekende jarige. Ze zou 63 worden morgen, maar overleed al ruim 14 jaar geleden. We hebben het over Whitney Houston, de dame met een fantastische stem. Morgen zou ze dus 63 worden op 9 augustus. Hier in de wet met Enrique Iglesias in de Nili. Could I have this kiss forever?

25 jaar terug in het verleden met deze Emma Bunton in 2001, halverwege ons tweede uurtje van de zaterdagavondshow. What took you so long? Hier bij Dendriaan, net ervoor nog Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Eveneens uit de Nilies. Maar nu tijd voor de weerupdate wel. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en gaat het afkoelen tot zo'n 14 graden. Morgen zondag wordt een tropisch warme dag. Al van 's morgens vroeg schijnt de zon uitbundig. Al verschijnen er in de namiddag enkele hoge wolkensluiers. De temperatuur gaat klimmen, stijgen naar 30, 31 graden. De wind blijft zwak tot plaatselijk matig en draait geleidelijk aan van zuidwest naar west. Dat zorgt later op de dag voor een lichte afkoeling, al blijft het overal droog. Maandag verloopt opnieuw droog en warm. De zon krijgt volop ruimte, al ontstaan er in de namiddag enkele onschuldige stapelwolken. Matige noordwestenwind voelt iets minder warme lucht aan. Met maximumtemperaturen van 28 graden blijft het bijzonder aangenaam zomerweer. En tijdens nacht koelt het onder een vrijwel heldere hemel af tot ongeveer 16 graden. Dinsdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Onder een droge noordoostelijke stroming overheerst de zon en blijven eventuele wolkenvelden beperkt. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind gaat de temperatuur opnieuw naar 28 graden. Woensdag dient zich een nieuwe warmteopstoot aan. Na een zonnige start blijft de hemel vrijwel onbewolkt op enkele hoge sluierwolken na. De wind draait naar het zuid-zuidoosten en voert opnieuw warme lucht aan. Daardoor gaan de temperaturen op woensdag opnieuw stijgen naar tropische waarden van 32 à 33 graden. De weerupdate is nalezen, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En morgen is deze man jarig. Op 9 augustus wordt Willy Sommers er 74. Willy Sommers met de eerste keer hier bij

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is Radio Dendria. Jampie van Vlaanderen.

61 jaar terug in het hit verleden naar dat fantastische jaar 1965 met de Isley Brothers en This All Heart of Mine is Weak for You. Dit oude hart is week voor jou, een beetje letterlijk verteld. Voor de reclame nog Gary Barlow uit 97, Love Won't Wait, Liefde Wacht Niet. We zijn er bijna door in deze zaterdagavondshow. Chill Up komt er zo meteen nog aan met To Be With You. Eerst nu genieten van Vlaamstalig werk. Jasmin in 1993 in de regen gedanst.

kleine 24 jaar terug in de tijd naar 2002 aan het einde van deze zaterdagavondshow met Chillab en To Be With You. Net nog Jasmin uit 93 in de regen gedanst. Voilà, onze zendtijd is weer eens opgesoupeerd. Bedankt om te luisteren. Geniet nog van het weekend hier bij Radio Dendria met de collega's die er morgen aankomen natuurlijk. En volgende week dan maak ik heel graag met jullie opnieuw een afspraak voor een volgende zaterdagavondshow op 15 augustus. Jawel, halverwege dan al de maand augustus. Zo snel gaat het nog. 3 weekends verder. En dan staan we voor de opening van de schoolpoorten. Afronden nog met een bekende jarige, want een gitarist van Golden Earring wordt er 80 morgen. 9 augustus, want geboren 9 augustus 1946. Gitarist geboren in Den Haag. Marinus Gerritsen, maar beter gekend onder Rinus Gerritsen. En gitarist van Golden Earring. We gaan dus terug naar de jaren 80 met When the Lady Smiles. De gelegenheid van die jarige Rinus Gerritsen. Nog een hele fijne avond en tot volgende week. Ciao!

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan hier wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan hier wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
3: Dit is Radio Dendria.
5: De Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen,

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Gedrag. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.